0: zitingo
1: lapha ekhaya
2: zitingo ngo ngo zitingo
1: abafana bamambala
2: zitingo ngo ngo zitingo
1: aphuma emnambini
2: zitingo ngo ngo zitingo
1: basendlini enkulu
2: zitingo ngo ngo zitingo
1: yengalela.